0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De tenniswereld staat op scherp nu de ontevredenheid van tennissers over het prijzengeld op Roland Garros toeneemt. Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, dreigt nu zelfs met een volledige boycott van de Grand Slams. Ze noemt de staking het laatste middel om een eerlijke verdeling van de miljoenen inkomsten af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder schreven de tennissers al een open brief over de oneerlijke verdeling van het prijzengeld. Sabalenka denkt inmiddels aan een boycott. Ze krijgt daarbij bijval van andere toppers zoals Jannik Sinner en Coco Gauff. Hoewel de organisatie in Parijs de prijzenpot met bijna 10% heeft verhoogd, vinden de spelers dat ze niet eerlijk worden betaald. Hun aandeel van de winst blijft namelijk steken onder de 15%, terwijl ze 22% eisen. Volgens de spelers is dit vooral nodig voor de tennissers buiten de top 100, die vaak moeite hebben om hun reiskosten en team te betalen. Oud-tennisser Jaco Elting herkent het probleem, maar ziet een boycott als een uiterste en schadelijke stap. Hij wijst erop dat de spelers het product zijn waar het publiek voor komt, maar dat de toernooiorganisaties vaak te veel eigenhandig beslissen. Toch hoopt de tenniswereld nog op een dialoog. Zo noemt tennister Iga Swiatek een boycott een extreem middel en pleit ze voor nieuwe gesprekken met de bonden voor het toernooi in Parijs begint. De grote vraag is nu wie de eerste stap zet om een staking op het Franse gravel te voorkomen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
1: 15 mei 2016. Wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal dat zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton erachter. Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel. En we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij. De Mercedes, de tetsen eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk gun je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2. Zero point. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hamstringblessure van Emmanuel Emega lijkt minder erg dan in eerste instantie werd gevreesd. Hoewel de spits van Straatsburg onlangs huilend het veld verliet in een wedstrijd tegen Toulouse, is de kans groot dat hij gewoon inzetbaar blijft voor het komende wereldkampioenschap. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Gary O'Neill laat weten dat de schade relatief meevalt. Volgens hem is er zelfs een kans dat de jonge aanvaller alweer fit is voor de finale van de Conference League eind mei, mits zijn club de return tegen Rayo Vallecano overleeft. Dat is een flinke opsteker, want de fysieke gesteldheid van Emea is al langer een punt van zorg. Hij miste dit seizoen namelijk ook al 4 maanden door een hardnekkige liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie nauwlettend. Hij stelde eerder dat een spierblessure in deze fase van het seizoen vaak fataal is voor deelname aan een eindtoernooi, zeker als het herstel langer dan 5 weken duurt. Nu de revalidatie van Emega sneller lijkt te gaan, kan hij alsnog rekenen op een plek in de definitieve selectie. Dat is een welkom lichtpuntje voor de technische staf van het Nederlands elftal. Koeman moet het in de Verenigde Staten namelijk al doen zonder de langdurig geblesseerde Jerdy Schouten en Xavi Simons. Voor Emega blijft het nu een race tegen de klok om zo snel mogelijk weer topfit op het veld te verschijnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt flink bij Real Madrid. De positie van sterspeler Kylian Mbappé staat onder zware druk nu miljoenen fans een petitie hebben getekend voor zijn vertrek. De sportieve resultaten vallen tegen en de frustratie in de Spaanse hoofdstad bereikt een kookpunt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De cijfers liggen er niet om. De petitie tegen de Franse aanvaller is al meer dan 21 miljoen keer ondertekend. Hoewel Mbappé dit seizoen meer dan 40 doelpunten maakte, vinden de supporters dat hij te weinig invloed heeft op het spel. Na het mislopen van de Champions League en de beker lijkt ook de landstitel naar aartsrivaal Barcelona te gaan. De irritatie bij de aanhang groeide toen Mbappé tijdens een blessureperiode op vakantie ging naar Sardinië, terwijl hij een wedstrijd van zijn team miste. Vanuit het kamp van de speler wordt benadrukt dat de clubleiding toestemming gaf voor de trip en dat de kritiek geen recht doet aan zijn inzet voor het team. De spanningen beperken zich inmiddels niet meer alleen tot de tribunes, maar zijn ook zichtbaar op het veld. Tijdens een recente training ontstond er een fysieke confrontatie tussen Aurelien Tchouaméni en Federico Valverde. Na een stevige overtreding moesten de twee door teamgenoten uit elkaar worden gehaald, waarna de discussie in de kleedkamer verder ging. Het tekent de huidige sfeer binnen de selectie, waar de onderlinge verhoudingen momenteel zwaar onder druk staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Lichten zijn uit. Prima start van de McLarens. En Montoya is de lul, zeg. Niet normaal. Valt helemaal terug tot achter Barrichello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montoya is helemaal het bokkie. Oh, daar remt Coulthard zich. Barrichello aan de binnenkant. Rang tegen Coulthard aan. Barrichello is zijn neus kwijt en moet naar binnen. Rubens Barrichello is in de shit. Daar is hij. Geen neus. Ja, Montoya 7e. Daar ligt de voorvleugel van Rubens Barrichello. Schumacher leidt. Alonso naar plaats 2. Dan hebben we Raikkonen, Trulli, Coulthard hier dat moment van die voorvleugel. Hij doet het zelf. Hij zet hem er aan de binnenkant bij en rijdt een stuk op die van Coulthard. En Montoya heeft hem even geraakt.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord hoopt Saïd Bakati voor komend seizoen vast te leggen als nieuwe veldtrainer. De club houdt serieus rekening met het vertrek van assistent Etienne Rijnen, die opnieuw in de belangstelling staat van Liverpool. Rob Stelbeneer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De interesse van de Engelse grootmacht in Rijnen is niet nieuw. Toen Arne Slot de overstap naar Anfield maakte, wilde hij de assistent al meenemen, maar destijds ontbraken de juiste papieren. Nu Rijnen zijn trainingsdiploma bijna op zak heeft, lijkt een overstap naar Engeland wel haalbaar. Omdat ook René Haken mogelijk vertrekt bij de Rotterdammers, is de clubleiding achter de schermen druk bezig met de invulling van de technische staf rondom hoofdtrainer Robin van Persie. Bakati wordt gezien als de ideale versterking voor de veldtrainingen. Hij is op dit moment assistent bij Sparta en helpt daarnaast Michael Reiziger bij Jong Oranje. Hij is bovendien geen onbekende in de Kuip, want eerder werkte hij daar al als rechterhand van Jaap Stam en later onder Dick Advocaat. Hoewel Sparta hem een meerjarig contract heeft aangeboden om zijn verblijf op het kasteel te verlengen, zetten de beleidsmakers in Rotterdam-Zuid in op zijn terugkeer. De club heeft goede hoop dat Bakati voor een hernieuwd avontuur bij Feyenoord zal gaan kiezen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dylan Groenewegen start als een van de grote favorieten aan de Ronde van Italië. De sprinter aast direct op de winst in de openingsetappe, wat hem de felbegeerde roze leiderstrui zou opleveren. Het is een bijzonder moment voor zijn ploeg, Unibet Rose Rockets, die hiermee hun debuut maken in een grote ronde. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg van oprichter Bas Tietema is in korte tijd opgeklommen van een online project naar het hoogste niveau. Groenewegen voelt zich daar uitstekend bij. Hij vertelt dat de successen uit het voorjaar veel vertrouwen geven, al beseft hij dat iedereen in Italië weer op nul begint. De focus ligt voor hem volledig op het winnen van etappes. Achter de schermen werkt de ploeg nauw samen met oud-topfietser Marcel Kittel. Hij coacht de sprinttrein en ziet dat Groenewegen zijn draai als kopman helemaal heeft gevonden. Volgens Kittel is de sfeer binnen de groep ontspannen, ondanks de hoge ambities. Er is ruimte voor een grap, maar zodra de koers begint is de focus scherp. Groenewegen geeft aan dat hij volledig hersteld is van zijn eerdere valpartij in de Scheldeprijs. De trainingen verliepen volgens plan en de vorm is goed. De concurrentie is fors, maar de Nederlander blijft er nuchter onder. Of het succes nu direct bij de start komt of pas in de slotweek, het team is er naar eigen zeggen klaar voor.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2008.
1: En kijk, daar gaat het hele zootje naar binnen. Dat is wel weer vet. Hamilton is weg. Rosberg sluit goed aan en komt hij voor Alonso. Oh, die knalt tegen elkaar aan dat het licht nog op rood stond. Wat is daar gebeurd dan? Aanrijding met Hamilton. Rosberg er tegenaan. Chaos tijdens deze safety car situatie waarbij Rosberg nog wel weg kan. Er van alles ligt en het één grote chaos is. Kopstart aanrijdingen in de pitlane. Oh, Hamilton kijkt gewoon niet. Zij stoppen allebei. Hamilton kleunt hem er vol in en ook Rosberg raakt hem nog. Maar waar staat dat licht? Daar staat hij nog op rood, inderdaad. Omdat de safety car langs het veld gaat. Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB sluit een langer verblijf van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Directeur topvoetbal Nigel de Jong laat weten dat de voetbalbond pas na het komende wereldkampioenschap een besluit neemt over de toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Omdat de bond vasthoudt aan deze planning is de komst van Peter Bos nooit een serieuze optie geweest. Bos gaf onlangs aan dat hij open stond voor het bondscoachschap. Maar omdat de bond pas na het toernooi wil evalueren, koos hij al voor een langer verblijf bij PSV. De Jong noemt Bos een vakman, maar benadrukt dat er simpelweg geen vacature openstaat. De samenwerking met Koeman verloopt volgens hem nog altijd uitstekend en het onderlinge vertrouwen is groot. De KNVB wil de rust in de organisatie bewaren en de volledige focus op het toernooi leggen. Een vroegtijdige trainerswissel, zoals eerder gebeurde bij de Oranjevrouwen, wil de bond kosten wat het kost voorkomen. Hoewel de Jong op de achtergrond verschillende scenario's uitwerkt voor de periode na het WK, is er op dit moment geen enkele andere coach benaderd. Ondanks dat de resultaten tegen toplanden de laatste tijd wat achterblijven, is de bond tevreden over de manier waarop de huidige bondscoach communiceert en de groep aanstuurt. De ambitie is nog altijd om wereldkampioen te worden. Pas als die missie erop zit, kijken de KNVB en Koeman of ze nog langer met elkaar doorgaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing heeft onlangs een grote stap gezet in de ontwikkeling van de RB22 door de auto flink lichter te maken. De renstal kampte al langer met overgewicht, maar door een recent pakket aan updates is dat probleem nu gehalveerd. Kopstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De auto van Max Verstappen en Isaac Hadjar woog 12 kilo te veel. Dat verschil met het minimumgewicht is inmiddels teruggebracht naar 6 kilo. Technisch directeur Pierre Wachier is tevreden over de vooruitgang en zegt dat de nieuwe onderdelen, zoals een aangepaste vloer en nieuwe sidepods, precies doen wat ervan verwacht werd. Volgens Wachier heeft de gewichtsbesparing zelfs voor meer extra snelheid gezorgd dan het team vooraf had durven hopen. Toch is het doel nog niet bereikt. Het terugbrengen van het gewicht blijft de komende tijd het belangrijkste speerpunt voor de ingenieurs. Wachier bevestigt dat er al een volgende stap in de planning staat om nog meer kilo's kwijt te raken. Wanneer die update precies op de auto komt is nog even afwachten, maar het team mikt op de races in Europa met Oostenrijk als mogelijke deadline. Terwijl concurrenten zoals Mercedes en Ferrari ook niet stilzitten, kiest Red Bull voor een stapsgewijze aanpak. Na de grote afslankkuur volgen er eerst wat kleinere technische wijzigingen, voordat het team weer een grote sprong voorwaarts wil maken. De focus ligt nu vooral op het vasthouden van de snelheid die door de lichtere auto is gewonnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2009.
1: De lichten gaan aan als ze uit zijn. Zijn wij onderweg? En de vraag is, wie pakt er hier de beste start? Kijk, Räikkönen buitenlangs. Räikkönen buitenlangs naar P3. Oeh, kleine touché. Touché en houdt hij de derde plaats? Ja. Räikkönen klimt naar P3. En de Renaults toucheren daar Vettel. Oh, de McLaren's. En Fisichella. Hamilton? Vraagteken. En Räikkönen valt meteen aan bij Mark Webber. Richting de Dossier de Lago. En is zijn neus kwijt. De touché was dus te hard. En Räikkönen zal naar binnen moeten. De complete rechterkant. Zijn neus hangt eraf en daar een mega crash. Dat is Jarno Trulli die daar toucheert. Ik denk met Soetil. Ja hoor, de heren zijn wild. Daar rent Jarno Trulli. Kijk hem kwaad zijn. Op Soetil. Kijk hem kwaad zijn, die Jarno Trulli. Jij doet het fout bij het uitkomen van die knik. Ja, zo gaat het lekker. Oh, en Trulli is ongelooflijk kwaad. En Soetil wil het maar uitleggen. Trulli wil het niet horen. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ploegleider Jillet Anema zorgt voor een verrassing op de schaatsmarkt. Zijn team AH Zaanlander heeft zich voor het komend seizoen versterkt met sprinter Naomi Verkerk. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verkerk maakt de overstap van het internationale team Novus. Voor de 26-jarige schaatster is deze transfer een beloning voor haar sterke prestaties van de afgelopen tijd. Ze liet eerder al zien dat ze de aansluiting heeft gevonden bij de nationale top. Zo eindigde ze tijdens het kwalificatietoernooi voor de Spelen als derde op de 1000 meter. Ze liep een ticket voor de Winterspelen toen net mis, omdat de voorkeur uitging naar Jutta Leerdam. Met deze overstap krijgt de ploeg van Anema meer balans. Waar toppers als Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zich richten op het uithoudingsvermogen, moet Verkerk voor de snelheid gaan zorgen. Hoewel de focus bij de vrouwenploeg tot nu toe vooral op de 3 en 5 kilometer lag, is een pure sprinter niet helemaal nieuw voor Anema. In het verleden boekte hij namelijk al grote successen met de Amerikaanse Heather Bergsma Richardson. Voor Team Novus betekent het vertrek van Verkerk een flinke aderlating. De ploeg kan met beperkte financiële middelen en ziet nu bijna alle bekende Nederlandse namen vertrekken naar andere commerciële teams.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De tenniswereld staat op scherp nu de ontevredenheid van tennissers over het prijzengeld op Roland Garros toeneemt. Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, dreigt nu zelfs met een volledige boycott van de Grand Slams. Ze noemt de staking het laatste middel om een eerlijke verdeling van de miljoenen inkomsten af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder schreven de tennissers al een open brief over de oneerlijke verdeling van het prijzengeld. Sabalenka denkt inmiddels aan een boycott. Ze krijgt daarbij bijval van andere toppers zoals Jannik Sinner en Coco Gauff. Hoewel de organisatie in Parijs de prijzenpot met bijna 10% heeft verhoogd, vinden de spelers dat ze niet eerlijk worden betaald. Hun aandeel van de winst blijft namelijk steken onder de 15%, terwijl ze 22% eisen. Volgens de spelers is dit vooral nodig voor de tennissers buiten de top 100... die vaak moeite hebben om hun reiskosten en team te betalen. Oud-tennisser Jaco Elting herkent het probleem, maar ziet een boycott als een uiterste en schadelijke stap. Hij wijst erop dat de spelers het product zijn waar het publiek voor komt, maar dat de toernooiorganisaties vaak te veel eigenhandig beslissen. Toch hoopt de tenniswereld nog op een dialoog. Zo noemt tennister Iga Swiatek een boycott een extreem middel en pleit ze voor nieuwe gesprekken met de bonden voor het toernooi in Parijs begint. De grote vraag is nu wie de eerste stap zet om een staking op het Franse gravel te voorkomen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2015.
3: Mag je hier wat verder weg?
4: Ja, ik trek hier wel weg hoor.
3: Wie weet, wie weet. Het zou kunnen. Dan moet hij nu komen. Dan moet hij nu komen. Alonso verdedigt. Max via de buitenkant. Max via de buitenkant. En er voorbij. Juist. Dat ene momentje van Fernando Alonso in de Casio. Dat is dan het venijn. Dan heb je hem even niet goed. Dan is de exit niet fijn. En dan is dit het resultaat. Hij mag ook niet terugblokken nu, hè. Goed gedaan. Max Verstappen naar P10.
1: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hamstringblessure van Emmanuel Emega lijkt minder erg dan in eerste instantie werd gevreesd. Hoewel de spits van Straatsburg onlangs huilend het veld verliet in een wedstrijd tegen Toulouse, is de kans groot dat hij gewoon inzetbaar blijft voor het komende wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Gary O'Neill laat weten dat de schade relatief meevalt. Volgens hem is er zelfs een kans dat de jonge aanvaller alweer fit is voor de finale van de Conference League eind mei, mits zijn club de return tegen Rayo Vallecano overleeft. Dat is een flinke opsteker, want de fysieke gesteldheid van Emea is al langer een punt van zorg. Hij miste dit seizoen namelijk ook al 4 maanden door een hardnekkige liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie nauwlettend. Hij stelde eerder dat een spierblessure in deze fase van het seizoen vaak fataal is voor deelname aan een eindtoernooi, zeker als het herstel langer dan 5 weken duurt. Nu de revalidatie van Emega sneller lijkt te gaan, kan hij alsnog rekenen op een plek in de definitieve selectie. Dat is een welkom lichtpuntje voor de technische staf van het Nederlands elftal. Koeman moet het in de Verenigde Staten namelijk al doen zonder de langdurig geblesseerde Jerdy Schouten en Xavi Simons. Voor Emega blijft het nu een race tegen de klok om zo snel mogelijk weer topfit op het veld te verschijnen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading.
2: Hey, hallo!
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het rommelt flink bij Real Madrid. De positie van sterspeler Kylian Mbappé staat onder zware druk nu miljoenen fans een petitie hebben getekend voor zijn vertrek. De sportieve resultaten vallen tegen en de frustratie in de Spaanse hoofdstad bereikt een kookpunt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De cijfers liegen er niet om. De petitie tegen de Franse aanvaller is al meer dan 21 miljoen keer ondertekend. Hoewel Mbappé dit seizoen meer dan 40 doelpunten maakte, vinden de supporters dat hij te weinig invloed heeft op het spel. Na het mislopen van de Champions League en de beker lijkt ook de landstitel naar aartsrivaal Barcelona te gaan. De irritatie bij de aanhang groeide toen Mbappé tijdens een blessureperiode op vakantie ging naar Sardinië, terwijl hij een wedstrijd van zijn team miste. Vanuit het kamp van de speler wordt benadrukt dat de clubleiding toestemming gaf voor de trip en dat de kritiek geen recht doet aan zijn inzet voor het team. De spanningen beperken zich inmiddels niet meer alleen tot de tribunes, maar zijn ook zichtbaar op het veld. Tijdens een recente training ontstond er een fysieke confrontatie tussen Aurelian Tchouameni en Federico Valverde. Na een stevige overtreding moesten de twee door teamgenoten uit elkaar worden gehaald, waarna de discussie in de kleedkamer verder ging. Het tekent de huidige sfeer binnen de selectie, waar de onderlinge verhoudingen momenteel zwaar onder druk staan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

of rood. En dan op groen en we zijn weg. Oh, Senna heeft een slechte start. Goede start van Carl Wendlinger. Ayrton Senna leek wat langzamer weg. Zit er aan de buitenkant bij Schumacher. Senna aan de binnenkant nu van Schumacher. En Senna komt weer terug. Normaal zoekt er natuurlijk ook de natte lijnen op. En kijk eens hoe mooi hij dat weer doet. Zit alweer terug op de derde plaats. Prost, Voordemen, heel dan Senna. Wendlinger, daarachter is een gevecht met Andretti en Schumacher. En daar gaat Senna naar de tweede plaats. Hij is snel in de regen, dat weten we. En daar het gevecht met Schumacher. Het is de Sauber van Wendlinger geweest. Ook hij heeft te veel risico genomen in de beginfase van de wedstrijd. En Senna gaat voor de leiding aan de binnenzijde.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een flinke file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik, een half uur vertraging in 5 kilometer file. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord hoopt Saïd Bakati voor komend seizoen vast te leggen als nieuwe veldtrainer. De club houdt serieus rekening met het vertrek van assistent Etienne Reijnen, die opnieuw in de belangstelling staat van Liverpool. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De interesse van de Engelse grootmacht in Reijnen is niet nieuw. Toen Arne Slot de overstap naar Anfield maakte, wilde hij de assistent al meenemen, maar destijds ontbraken de juiste papieren. Nu Reijnen zijn trainingsdiploma bijna op zak heeft, lijkt een overstap naar Engeland wel haalbaar. Omdat ook René Haken mogelijk vertrekt bij de Rotterdammers, is de clubleiding achter de schermen druk bezig met de invulling van de technische staf rondom hoofdtrainer Robin van Persie. Bakati wordt gezien als de ideale versterking voor de veldtrainingen. Hij is op dit moment assistent bij Sparta en helpt daarnaast Michael Reiziger bij Jong Oranje. Hij is bovendien geen onbekende in de Kuip, want eerder werkte hij daar al als rechterhand van Jaap Stam en later onder Dick Advocaat. Hoewel Sparta hem een meerjarig contract heeft aangeboden om zijn verblijf op het kasteel te verlengen, zetten de beleidsmakers in Rotterdam-Zuid in op zijn terugkeer. De club heeft goede hoop dat Bakati voor een hernieuwd avontuur bij Feyenoord zal gaan kiezen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50, Apeldoorn richting Zwolle, tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek, 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dylan Groenewegen start als een van de grote favorieten aan de Ronde van Italië. De sprinter aast direct op de winst in de openingsetappe, wat hem de felbegeerde roze leiderstrui zou opleveren. Het is een bijzonder moment voor zijn ploeg, Unibet Rose Rockets, die hiermee hun debuut maken in een grote ronde. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg van oprichter Bas Tietema is in korte tijd opgeklommen van een online project naar het hoogste niveau. Groenewegen voelt zich daar uitstekend bij. Hij vertelt dat de successen uit het voorjaar veel vertrouwen geven, al beseft hij dat iedereen in Italië weer op nul begint. De focus ligt voor hem volledig op het winnen van etappes. Achter de schermen werkt de ploeg nauw samen met oud-topfietser Marcel Kittel. Hij coacht de sprinttrein en ziet dat Groenewegen zijn draai als kopman helemaal heeft gevonden. Volgens Kittel is de sfeer binnen de groep ontspannen, ondanks de hoge ambities. Er is ruimte voor een grap, maar zodra de koers begint is de focus scherp. Groenewegen geeft aan dat hij volledig hersteld is van zijn eerdere valpartij in de Scheldeprijs. De trainingen verliepen volgens plan en de vorm is goed. De concurrentie is fors, maar de Nederlander blijft er nuchter onder. Of het succes nu direct bij de start komt of pas in de slotweek, het team is er naar eigen zeggen klaar voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: 11.
1: Alonso binnen. Weer naar Soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoon je daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie.

0: in. Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB sluit een langer verblijf van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Directeur topvoetbal Nigel de Jong laat weten dat de voetbalbond pas na het komende wereldkampioenschap een besluit neemt over de toekomst. Rob Stelbanen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Omdat de bond vasthoudt aan deze planning is de komst van Peter Bos nooit een serieuze optie geweest. Bos gaf onlangs aan dat hij open stond voor het bondscoachschap. Maar omdat de bond pas na het toernooi wil evalueren, koos hij al voor een langer verblijf bij PSV. De Jong noemt Bos een vakman, maar benadrukt dat er simpelweg geen vacature open staat. De samenwerking met Koeman verloopt volgens hem nog altijd uitstekend en het onderlinge vertrouwen is groot. De KNVB wil de rust in de organisatie bewaren en de volledige focus op het toernooi leggen. Een vroegtijdige trainerswissel, zoals eerder gebeurde bij de Oranjevrouwen, wil de bond kosten wat het kost voorkomen. Hoewel de Jong op de achtergrond verschillende scenario's uitwerkt voor de periode na het WK, is er op dit moment geen enkele andere coach benaderd. Ondanks dat de resultaten tegen toplanden de laatste tijd wat achterblijven, is de bond tevreden over de manier waarop de huidige bondscoach communiceert en de groep aanstuurt. De ambitie is nog altijd om wereldkampioen te worden. Pas als die missie erop zit, kijken de KNVB en Koeman of ze nog langer met elkaar doorgaan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull Racing heeft onlangs een grote stap gezet in de ontwikkeling van de RB22 door de auto flink lichter te maken. De renstal kampte al langer met overgewicht, maar door een recent pakket aan updates is dat probleem nu gehalveerd. Rob Stelwanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De auto van Max Verstappen en Isaac Hadjar woog 12 kilo te veel. Dat verschil met het minimumgewicht is inmiddels teruggebracht naar 6 kilo. Technisch directeur Pierre Wachier is tevreden over de vooruitgang en zegt dat de nieuwe onderdelen, zoals een aangepaste vloer en nieuwe sidepods, precies doen wat ervan verwacht werd. Volgens Wachier heeft de gewichtsbesparing zelfs voor meer extra snelheid gezorgd dan het team vooraf had durven hopen. Toch is het doel nog niet bereikt. Het terugbrengen van het gewicht blijft de komende tijd het belangrijkste speerpunt voor de ingenieurs. Wachier bevestigt dat er al een volgende stap in de planning staat om nog meer kilo's kwijt te raken. Wanneer die update precies op de auto komt is nog even afwachten, maar het team mikt op de races in Europa met Oostenrijk als mogelijke deadline. Terwijl concurrenten zoals Mercedes en Ferrari ook niet stilzitten, kiest Red Bull voor een stapsgewijze aanpak. Na de grote afslankkuur volgen er eerst wat kleinere technische wijzigingen, voordat het team weer een grote sprong voorwaarts wil maken. De focus ligt nu vooral op het vasthouden van de snelheid die door de lichtere auto is gewonnen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Buenos Aires, Argentinië. 1998.
1: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel. Ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar. Deze moet. Waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier. Oh ja. Gaat lekker, jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debrief. Om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje. Maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Getuige de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero. Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Er staat een auto in brand, twee rijstroken zijn dicht. Dan de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Etteleur West en knooppunt Prinsviel een half uur vertraging in 6 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die wordt nu geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ploegleider Jillet Anema zorgt voor een verrassing op de schaatsmarkt. Zijn team AH Zaanlander heeft zich voor het komend seizoen versterkt met sprinster Naomi Verkerk. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verkerk maakt de overstap van het internationale team Novus. Voor de 26-jarige schaatster is deze transfer een beloning voor haar sterke prestaties van de afgelopen tijd. Ze liet eerder al zien dat ze de aansluiting heeft gevonden bij de nationale top. Zo eindigde ze tijdens het kwalificatietoernooi voor de Spelen als derde op de 1000 meter. Ze liep een ticket voor de Winterspelen toen net mis omdat de voorkeur uitging naar Jutta Leerdam. Met deze overstap krijgt de ploeg van Anema meer balans. Waar toppers als Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zich richten op het uithoudingsvermogen, moet Verkerk voor de snelheid gaan zorgen. Hoewel de focus bij de vrouwenploeg tot nu toe vooral op de 3 en 5 kilometer lag, is een pure sprinter niet helemaal nieuw voor Anema. In het verleden boekte hij namelijk al grote successen met de Amerikaanse Heather Bergsma Richardson. Voor Team Novus betekent het vertrek van Verkerk een flinke aderlating. De ploeg kan met beperkte financiële middelen en ziet nu bijna alle bekende Nederlandse namen vertrekken naar andere commerciële teams.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort, 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat een auto in brand. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
2: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zet grote vraagtekens bij de hoge prijzen voor het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De president heeft laten weten dat hij zelf ook niet bereid zou zijn om de huidige bedragen voor een ticket neer te leggen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De prijzen voor het toernooi zijn fors gestegen, vergeleken met eerdere edities. Waar een gemiddeld kaartje een paar jaar geleden nog zo'n $1600 kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de $13.000. Voor de allergoedkoopste plekken moeten fans al snel $1000 betalen. Trump geeft aan dat hij niet op de hoogte was van deze bedragen en vindt het jammer voor de gewone supporters uit wijken als Queens en Brooklyn. Hij suggereert dat zijn regering de zaak nader gaat bekijken, omdat hij wil dat sportevenementen toegankelijk blijven voor zijn achterban. De kritiek van de president staat lijnrecht tegenover de visie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino verdedigt de tarieven juist. Volgens hem moet de voetbalwereld meebewegen met de ontwikkelde entertainmentmarkt en marktconforme prijzen vragen. Voor het eerst wordt gewerkt met dynamic pricing, waarbij de prijs continu verandert op basis van de vraag. Ondertussen groeit de woede bij supportersorganisaties. Vorige week doken er zelfs tickets voor de finale op voor meer dan $2 miljoen. Het wereldkampioenschap trapt af op 11 juni.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: 15.
1: Ook wel lastig, hè, als hij één keer een breaktest geeft, één keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt, racen. En straks reed hij in niemands land, met niemand om zich heen, en nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, oei, wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
2: You okay, Max?
3: I'm okay.
4: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht 3 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand, twee rijstroken.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Olympische droom van de veldrijders lijkt voorlopig in duigen te vallen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft laten weten dat er in 2030 geen plek is voor de sport op de winterspelen in de Franse Alpen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de top van het IOC, waaronder voorzitter Christy Coventry, blijven de regels onveranderd. De winterspelen zijn er alleen voor sporten die op sneeuw of ijs worden beoefend. Achter de schermen wordt er voor de Wielerunie en de Atletiek Federatie al jaren gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen. Ze zien het als een logische toevoeging, omdat deze sporten hun piekseizoen in de winter hebben. Ook Mathieu van der Poel sprak eerder zijn steun uit en noemde het veldrijden een uitstekende basis voor andere disciplines en hoopte op meer erkenning. Toch gaat het IOC daar niet in mee. Het Olympisch Comité is duidelijk, zonder ijs of sneeuw als achtergrond is er geen toegang voor de sport. Het comité wil bovendien voorkomen dat de winterspelen onbeperkt blijven groeien. Hoewel de officiële stemming pas volgende maand plaatsvindt, is de koers nu al bepaald. Er komen voorlopig geen zomersporten of zogenaamde crossoversporten bij. Voor de Spelen van 2034 in Salt Lake City is de deur nog niet volledig dicht, maar voor 2030 zullen de veldrijders moeten blijven toekijken.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en de Afrit Beverlingen 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur, dat komt door werkzaamheden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan, twee rijstroken zijn dicht.
2: Hey, hallo!
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA stelt een officieel onderzoek in naar de invloed van eigenaren die meerdere teams in de Formule 1 bezitten. President Mohammed Ben Sulayem bevestigt dat de bond kijkt of deze constructies de sportieve eerlijkheid wel ten goede komen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding van het onderzoek is de discussie over de onafhankelijkheid van teams die onder dezelfde vlag vallen. Hoewel Red Bull al 20 jaar lang twee teams runt, ligt de onafhankelijkheid van die teams steeds vaker onder een vergrootglas. Vooral de doorstroom van personeel tussen twee teams zorgt voor vragen. Ook de enorme waardestijging van aandelen in de sport speelt een rol. Belangen in teams zijn in korte tijd veel meer waard geworden. Critici binnen de sport, zoals McLaren-topman Zak Brown, spreken zich al langer uit tegen dit systeem. Hij wijst erop dat het bezitten van meerdere clubs of teams in bijna alle andere grote sporten verboden is. Volgens hem is dat noodzakelijk om de eerlijkheid op de baan te garanderen. De FIA-president deelt die zorgen. Hij zet vraagtekens bij de ethiek van het bezit van twee teams en vraagt zich hardop af of dit wel de juiste weg is voor de toekomst. Een speciaal team van de bond onderzoekt nu of deze constructie juridisch en sportief gezien nog wel wenselijk zijn. Vooral om te voorkomen dat eigenaren een oneerlijk voordeel krijgen bij het stemmen over nieuwe reglementen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal. Canada. 2000.
2: Ze zitten erg dicht bij elkaar. Verstappen gaat daar een betere lijn. Die rijdt een betere lijn. Die zou een inhaalmanoeuvre kunnen. Een inhaalpoging. Maar gaat hij doen? Gaat hij doen? Einde rechterstuk komt hij eraan. Daarnaast. Ralf Knijp. Verstappen zet hem daarnaast. Och, fraai hè. Briljant, ja. Maar nu die grip zoeken. En blijven rijden. Pak dat punt maar met een opgeheven hoofd. Ik denk dat dat veel belangrijker is.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat file bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda bij Hendrik Ido Ambacht 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht. A58 vanuit Vlissingen tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het uitstapje van Max Verstappen naar de GT3-racerij zorgt voor een enorme verschuiving in de autosportwereld. Dat zegt zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot Lucas Auer in een terugblik op hun gezamenlijke voorbereiding voor de 24 uur van de Nürburgring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Oostenrijker is er door de komst van de wereldkampioen sprake van een nieuw gouden tijdperk voor deze klasse. Wat ook terug te zien is in de enorme publieke belangstelling tijdens de recente races. Auer vertelt dat de samenwerking met Verstappen verrassend soepel verloopt. Ondanks de grote druk en de aandacht is de sfeer in de pitbox ontspannen. De coureurs vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan. Waar Auer veel ervaring meebrengt in het rijden met GT-auto's, brengt Verstappen een ongekende scherpte en professionaliteit in het team. De focus ligt momenteel vooral op het managen van het verkeer op de baan. In een race met zoveel verschillende klassen is het volgens Auer de grootste kunst om op het juiste moment gas terug te nemen zonder kostbare tijd te verliezen. Hoewel een klein technisch mankement een eerdere overwinning tijdens de klassificaties nog in de weg stond, blijft het team strijdbaar. De Mercedes-AMG-auto wordt door Auer omschreven als de perfecte allrounder die onder alle omstandigheden, van zon tot regen, mee kan strijden om de bovenste plekken. De coureurs delen continu data met elkaar om de auto tot in de kleinste details af te stellen voor de hoofdrace die volgend weekend plaatsvindt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De voetbalbond van Curaçao weigert Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ondanks een dwingend verzoek van de spelersgroep en de hoofdsponsor blijft het bestuur vertrouwen houden in Fred Rutte. De selectie moet zich nu voorbereiden op het historische WK-debuut, terwijl de interne spanningen hoog oplopen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelersraad van Curaçao zocht onlangs direct contact met voorzitter Gilbert Martina. Een boodschap voor de voorzitter was duidelijk. Ze willen dat Advocaat weer terugkeert aan het roer. De coach uit Den Haag vertrok in februari vanwege de gezondheid van zijn dochter. Maar nu die situatie verbeterd is, staat hij open voor een terugkeer. De spelersgroep is erg te spreken over de manier waarop zij zich onder zijn leiding kwalificeerde voor het wereldkampioenschap. Naast de spelers voert ook hoofdsponsor Corendon de druk op. Eigenaar Atilay Uslu heeft laten weten dat de voorkeur bij Advocaat ligt. De reisorganisatie twijfelt zelfs over de toekomstige samenwerking met de bond. Toch houdt voorzitter Martina voet bij stuk. Hij stelt dat Fred Rutte de huidige bondscoach is en dat ook zal blijven. Dat zorgt voor een lastige situatie, want de resultaten onder Rutte vielen tot nu toe tegen. Ook is er onvrede over nieuwe stafleden die door hem zijn aangesteld. Voor Rutte breekt nu een spannende fase aan, want hij moet binnenkort zijn selectie bekendmaken met daarin de spelers die eerder nog om zijn vertrek vroegen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos, Brazilië. 2008.
3: Nou, misschien ook het antwoord. Oh, Hamilton, die gaat wijd daar. En daar gaat Vettel er voorbij. En dus wordt Hamilton zesde. En Massa is nu wereldkampioen. Als we nu afvlaggen. Daar komt de overwinnaar van de grote prijs van Brazilië. De wereldkampioen van 2008. Heet Felipe Massa uit Sao Paulo. En dit is een onschrijfbaar scenario. De vreugde. En daar is Hamilton toch vijf voor een box van zijn gaan. Hamilton is wel wereldkampioen. What the fuck? Hamilton is vijfde. En hij is wel wereldkampioen. Ik zag Nicole Scherzinger dansen. Ik denk, que pasa? Eén Felipe Massa was 300 meter wereldkampioen. En Timo Glock. Ah, natuurlijk Timo Glock. Excuus helemaal. Die was niet gestopt en die kwam niet weg uit die laatste bocht. En het ging harder regenen en was het daardoor gedaan.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is veel vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 10 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A7 Groningen-Duitsland vanaf Oudeschans 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Willemstad 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang 3 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot een half uur.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Darter Gian van Veen is weer op de weg terug na een lastige periode waarin hij worstelde met zijn vorm en fysieke ongemakken. De jonge Brabander kende een moeizame start van het jaar met vroege uitschakelingen in de Premier League. Maar de stijgende lijn is inmiddels weer ingezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de sportieve druk kreeg Van Veen te maken met nierstenen. Een kwaal waar hij onlangs aan is geopereerd. De darter geeft aan dat hij het mentaal zwaar had en het gevoel had dat hij in de hoek zat waar de klappen vielen. Hij deed er alles aan om uit de dip te komen door harder te werken. Maar merkte dat die aanpak soms juist averechts werkte. Inmiddels kijkt hij daar met meer rust en begrip naar. Hij ziet in dat het drukke schema invloed heeft gehad op zijn spel. Een opvallende keuze in zijn herstel is de overstap naar nieuwe pijlen. Hoewel hij vorig jaar al wilde wisselen, vond hij door zijn goede resultaten eerder niet het juiste moment. De recente vormdip bleek uiteindelijk de ideale aanleiding om de knoop toch door te hakken. De nieuwe pijlen hebben een stroevere grip, wat hem meer controle geeft bij zijn hoge werptempo. Die materiaalswitch en het fysieke herstel geven hem nu het vertrouwen voor de ontknoping van de Premier League. Van Veen is verwikkeld in een spannende race om de vierde plek die recht geeft op de play-offs. Zijn doel voor de laatste speelronde is om een speelavond te winnen, om zo een plek in de play-offs te bemachtigen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging. Tussen Knopend Oudijk en Knopend Velperbroek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenbrand 4 kilometer file nog tussen Knopend Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse deelnemers aan het KLM Open verschijnen dit jaar in het oranje aan de start. Toernooidirecteur Ruud Gullit heeft dit thema gekozen om het golfevenement te laten dienen als de officiële aftrap van de sportzomer. Vlak voordat de nationale voetbalploeg in actie komt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gullit spreekt van een editie vol oranje energie op golfbaan The International. Het is de bedoeling dat het toernooi één groot opwarmevenement voor Nederland wordt. Niet alleen de professionals, zoals Joost Luiten en Darius van Driel dragen de nationale kleur. Ook de honderden vrijwilligers en partners doen mee. De organisatie hoopt bovendien dat het publiek massaal in het oranje naar de baan komt om de spelers te steunen. Sportief directeur Daan Sloter benadrukt dat het deelnemersveld ondanks alle voetbalgekte ijzersterk blijft. Naast de Nederlandse toppers komen ook internationale namen zoals de Italiaan Francesco Molinari en de Finse Sami Felimäki in actie. Ook titelverdediger Connor Syme is er weer bij. Voor de fans is dit een bijzonder jaar, want het is de laatste keer dat het KLM Open op The International wordt gespeeld. Hierna verhuist het toernooi weer naar de vertrouwde duinen van De Kennemer in Zandvoort. Een baan die al vaker het decor was voor dit kampioenschap. Voor nu ligt de focus volledig op de baan bij Schiphol, waar de oranje koorts op de green moet gaan toeslaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Nürburgring. Duitsland. 1999.
2: Daar is Johnny Herbert. De laatste bocht. Johnny Herbert wint de grote prijs van Europa. En Jackie Stewart weet niet wat hem overkomt. Wat een ongelooflijk mooie overwinning. En daar komt Rubens Barrichello nog aan. De tweede plaats gaat naar Jarno Trulli. De derde plaats gaat naar Rubens Barrichello.
3: Jackie, what a feeling.
4: Well, a great day for us. Our first ever Grand Prix victory. Still with the team colors on it, as it was. We need a little bit of luck, but it was a hell of a race and we're very proud. And to have two on the podium is pretty sensational.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file door de controles. A12 Duitse grens Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek 9 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is nu 3 kwartier. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En 3 kwartier weer op de N338 Doesburg-Westervoort. Tussen Latum en de A12 door de werkzaamheden bij de IJsselbrug.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Gabriel Bortoletto rijdt inmiddels zijn tweede seizoen in de koningsklasse en kan rekenen op hulp uit onverwachte hoek. De Braziliaan krijgt namelijk veel steun van Max Verstappen. De twee hebben in de afgelopen jaren een hechte vriendschap opgebouwd die veel verder gaat dan alleen een praatje in de paddock. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoletto vertelt dat hij Verstappen echt als een mentor ziet. Dat begon al toen de Braziliaan nog in de Formule 3 reed. Ook nu hij zelf een vast stoeltje in de Formule 1 heeft, is die hechte band gebleven. De viervoudig wereldkampioen staat altijd klaar om vragen te beantwoorden of twijfels weg te nemen bij de jonge coureur. Hoewel ze nu werkelijk tegen elkaar racen, merkt Bortoletto dat hun vriendschap daar niet onder lijdt. Hij denkt dat dit komt omdat ze op dit moment in een andere fase van hun carrière zitten. Verstappen heeft al ontzettend veel bereikt en ziet de jonge Braziliaan daarom niet als een directe bedreiging voor de titel. Volgens Bortoletto vechten ze momenteel niet om dezelfde posities op de baan. Hij geeft wel toe dat de dynamiek misschien kan veranderen als ze ooit samen om het kampioenschap strijden. Voorlopig geniet hij vooral van de goede klik die de twee ook buiten het circuit hebben.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoerpolder en Knoopend Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoopend Oud-Dijk en Velperbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zet grote vraagtekens bij de hoge prijzen voor het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De president heeft laten weten dat hij zelf ook niet bereid zou zijn om de huidige bedragen voor een ticket neer te leggen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De prijzen voor het toernooi zijn fors gestegen vergeleken met eerdere edities. Waar een gemiddeld kaartje een paar jaar geleden nog zo'n $1600 kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de $13.000. Voor de allergoedkoopste plekken moeten fans al snel $1000 betalen. Trump geeft aan dat hij niet op de hoogte was van deze bedragen en vindt het jammer voor de gewone supporters uit wijken als Queens en Brooklyn. Hij suggereert dat zijn regering de zaak nader gaat bekijken, omdat hij wil dat sportevenementen toegankelijk blijven voor zijn achterban. De kritiek van de president staat lijnrecht tegenover de visie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino verdedigt de tarieven juist. Volgens hem moet de voetbalwereld meebewegen met de ontwikkelde entertainmentmarkt en marktconforme prijzen vragen. Voor het eerst wordt gewerkt met dynamic pricing, waarbij de prijs continu verandert op basis van de vraag. Ondertussen groeit de woede bij supportersorganisaties. Vorige week doken er zelfs tickets voor de finale op voor meer dan $2 miljoen. Het wereldkampioenschap trapt af op 11 juni.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Shanghai. China. 2010.
2: Hamilton en Vettel ver achteraan. Oeh, het is krap. Ja, dit is vecht hoor. Aan boord bij Sebastian Vettel. Teruggevallen naar plaats 13. En kijk, Petrov nu ook hè. De intermediate is niet de keus. En deze jongens gaan ook weer naar binnen. Hup, dan gaan we weer naar 6, in dit geval de harde. Geen lekkere stop van Vettel. Maar hij is wel... Oh, is hij Hamilton voorbij of niet? Naast elkaar. Kijk eens, wheelbanger in de pitlane. Ze zijn gek geworden. Maar hij is er wel voorbij. Hamilton stond helemaal dwars bij het wegrijden. Misschien een leuke nieuwe vorm voor de kwalificatie. Pitlane racing. En let op hier, moet je opletten. Die springt weg. Die springt weg en dan blijven ze naast elkaar. En dan raken ze elkaar hier ook nog, hè? Daar. Wow. Dat is wel vet.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk. Bij elkaar staat er bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten na een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Het is daardoor ook extra druk op de A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim 3 kwartier vertraging. Er wordt daar aan de IJsselbrug gewerkt, maar er is ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is inmiddels van de weg. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Rotterdam-Heijplaat door een ongeluk. Daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij het Dordrecht Centrum. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht, kost je een kwartier. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een 30 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de linkerrijstrook dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het uitstapje van Max Verstappen naar de GT3-racerij zorgt voor een enorme verschuiving in de autosportwereld. Dat zegt zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot Lucas Auer in een terugblik op hun gezamenlijke voorbereiding voor de 24 uur van de Nürburgring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Oostenrijker is er door de komst van de wereldkampioen sprake van een nieuw gouden tijdperk voor deze klasse. Wat ook terug te zien is in de enorme publieke belangstelling tijdens de recente races. Auer vertelt dat de samenwerking met Verstappen verrassend soepel verloopt. Ondanks de grote druk en de aandacht is de sfeer in de pitbox ontspannen. De coureurs vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan. Waar Auer veel ervaring meebrengt in het rijden met GT-auto's, brengt Verstappen een ongekende scherpte en professionaliteit in het team. De focus ligt momenteel vooral op het managen van het verkeer op de baan. In een race met zoveel verschillende klassen is het volgens Auer de grootste kunst om op het juiste moment gas terug te nemen zonder kostbare tijd te verliezen. Hoewel een klein technisch mankement een eerdere overwinning tijdens de klassificaties nog in de weg stond, blijft het team strijdbaar. De Mercedes-AMG-auto wordt door Auer omschreven als de perfecte allrounder die onder alle omstandigheden, van zon tot regen, mee kan strijden om de bovenste plekken. De coureurs delen continu data met elkaar om de auto tot in de kleinste details af te stellen voor de hoofdrace die volgend weekend plaatsvindt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De voetbalbond van Curaçao weigert Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ondanks een dwingend verzoek van de spelersgroep en de hoofdsponsor blijft het bestuur vertrouwen houden in Fred Rutte. De selectie moet zich nu voorbereiden op het historische WK-debuut, terwijl de interne spanningen hoog oplopen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelersraad van Curaçao zocht onlangs direct contact met voorzitter Gilbert Martina. Een boodschap voor de voorzitter was duidelijk. Ze willen dat Advocaat weer terugkeert aan het roer. De coach uit Den Haag vertrok in februari vanwege de gezondheid van zijn dochter. Maar nu die situatie verbeterd is, staat hij open voor een terugkeer. De spelersgroep is erg te spreken over de manier waarop zij zich onder zijn leiding kwalificeerde voor het wereldkampioenschap. Naast de spelers voert ook hoofdsponsor Corendon de druk op. Eigenaar Atilay Uslu heeft laten weten dat de voorkeur bij Advocaat ligt. De reisorganisatie twijfelt zelfs over de toekomstige samenwerking met de bond. Toch houdt voorzitter Martina voet bij stuk. Hij stelt dat Fred Rutte de huidige bondscoach is en dat ook zal blijven. Dat zorgt voor een lastige situatie, want de resultaten onder Rutte vielen tot nu toe tegen. Ook is er onvrede over nieuwe stafleden die door hem zijn aangesteld. Voor Rutte breekt nu een spannende fase aan, want hij moet binnenkort zijn selectie bekendmaken met daarin de spelers die eerder nog om zijn vertrek vroegen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hermanos Rodriguez. Mexico. 2016.
3: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, ja. Oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij. Daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
4: Hij has to let me go. He has to let me go.
5: Oké, copy, stay calm.
4: He's a that's what he is.
3: Nou ja, Vettel is pislink, want hij scheldt en daardoor zit er een piepje.
4: I mean, am I the only one? Or are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo.
3: En daar komt Ricciardo. He's backing me off into Ricciardo. En hier krijgt Sebastian Vettel hetgene wat hij natuurlijk niet wil.
6: Charlie said the Charlie said.
4: Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly. Off. Grump.

is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk. Maar nu ook een hele lange file in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is het tijdverlies een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A12 Duitse grens Arnhem een half uur vertraging bij knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En door slecht wegdek ook een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. Hou daar ook rekening met een half uur extra reis.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Darter Gian van Veen is weer op de weg terug na een lastige periode waarin hij worstelde met zijn vorm en fysieke ongemakken. De jonge Brabander kende een moeizame start van het jaar met vroege uitschakelingen in de Premier League. Maar de stijgende lijn is inmiddels weer ingezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de sportieve druk kreeg Van Veen te maken met nierstenen. Een kwaal waar hij onlangs aan is geopereerd. De darter geeft aan dat hij het mentaal zwaar had en het gevoel had dat hij in de hoek zat waar de klappen vielen. Hij deed er alles aan om uit de dip te komen door harder te werken. Maar merkte dat die aanpak soms juist averechts werkte. Inmiddels kijkt hij daar met meer rust en begrip naar. Hij ziet in dat het drukke schema invloed heeft gehad op zijn spel. Een opvallende keuze in zijn herstel is de overstap naar nieuwe pijlen. Hoewel hij vorig jaar al wilde wisselen, vond hij door zijn goede resultaten eerder niet het juiste moment. De recente vormdip bleek uiteindelijk de ideale aanleiding om de knoop toch door te hakken. De nieuwe pijlen hebben een stroevere grip, wat hem meer controle geeft bij zijn hoge werptempo. Die materiaalswitch en het fysieke herstel geven hem nu het vertrouwen voor de ontknoping van de Premier League. Van Veen is verwikkeld in een spannende race om de vierde plek die recht geeft op de play-offs. Zijn doel voor de laatste speelronde is om een speelavond te winnen, om zo een plek in de play-offs te bemachtigen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Het tijdverlies is daar een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 3 kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. 40 minuten vertraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. Een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Dussen en Maden. Een half uur vertraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse deelnemers aan het KLM Open verschijnen dit jaar in het oranje aan de start. Toernooidirecteur Ruud Gullit heeft dit thema gekozen om het golfevenement te laten dienen als de officiële aftrap van de sportzomer. Vlak voordat de nationale voetbalploeg in actie komt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gullit spreekt van een editie vol oranje energie op golfbaan The International. Het is de bedoeling dat het toernooi één groot opwarmevenement voor Nederland wordt. Niet alleen de professionals, zoals Joost Luiten en Darius van Driel, dragen de nationale kleur. Ook de honderden vrijwilligers en partners doen mee. De organisatie hoopt bovendien dat het publiek massaal in het oranje naar de baan komt om de spelers te steunen. Sportief directeur Daan Sloter benadrukt dat het deelnemersveld ondanks alle voetbalgekte ijzersterk blijft. Naast de Nederlandse toppers komen ook internationale namen, zoals de Italiaan Francesco Molinari en de Finse Sami Felimäki in actie. Ook titelverdediger Connor Syme is er weer bij. Voor de fans is dit een bijzonder jaar, want het is de laatste keer dat het KLM Open op The International wordt gespeeld. Hierna verhuist het toernooi weer naar de vertrouwde duinen van de Kennemer in Zandvoort. Een baan die al vaker het decor was voor dit kampioenschap. Voor nu ligt de focus volledig op de baan bij Schiphol, waar de oranje koorts op de green moet gaan toeslaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Silverstone, Engeland. 1999.
1: Hier in Engeland, wie maakte de beste start? Het veld rolt weg, de McLaren zijn heel goed weg hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BR staan en Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferraris zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor, oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel, maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash, dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher? Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds bijna 400 kilometer file. En op een aantal plaatsen heb je ook echt veel vertraging nog. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en Maastricht-Noord is het oponthoud 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Kost je vanaf het harde ruim een half uur. Door politieonderzoek staat er een lange file in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Hou er rekening met 20 minuten vertraging. En ook in het zuiden gebeurde een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Maden. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging vanaf Dussen is ruim een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Gabriel Bortoletto rijdt inmiddels zijn tweede seizoen in de koningsklasse en kan rekenen op hulp uit onverwachte hoek. De Brazilianen krijgt namelijk veel steun van Max Verstappen. De twee hebben in de afgelopen jaren een hechte vriendschap opgebouwd die veel verder gaat dan alleen een praatje in de paddock. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoletto vertelt dat hij Verstappen echt als een mentor ziet. Dat begon al toen de Braziliaan nog in de Formule 3 reed. Ook nu hij zelf een vast stoeltje in de Formule 1 heeft, is die hechte band gebleven. De viervoudig wereldkampioen staat altijd klaar om vragen te beantwoorden of twijfels weg te nemen bij de jonge coureur. Hoewel ze nu werkelijk tegen elkaar racen, merkt Bortoletto dat hun vriendschap daar niet onder lijdt. Hij denkt dat dit komt omdat ze op dit moment in een andere fase van hun carrière zitten. Verstappen heeft al ontzettend veel bereikt en ziet de jonge Braziliaan daarom niet als een directe bedreiging voor de titel. Volgens Bortoletto vechten ze momenteel niet om dezelfde posities op de baan. Hij geeft wel toe dat de dynamiek misschien kan veranderen als ze ooit samen om het kampioenschap strijden. Voorlopig geniet hij vooral van de goede klik die de twee ook buiten het circuit hebben.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof drie kwartier vertraging door politieonderzoek.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Amerikaanse president Donald Trump zet grote vraagtekens bij de hoge prijzen voor het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De president heeft laten weten dat hij zelf ook niet bereid zou zijn om de huidige bedragen voor een ticket neer te leggen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De prijzen voor het toernooi zijn fors gestegen, vergeleken met eerdere edities. Waar een gemiddeld kaartje een paar jaar geleden nog zo'n $1600 kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de $13.000. Voor de allergoedkoopste plekken moeten fans al snel $1000 betalen. Trump geeft aan dat hij niet op de hoogte was van deze bedragen en vindt het jammer voor de gewone supporters uit wijken als Queens en Brooklyn. Hij suggereert dat zijn regering de zaak nader gaat bekijken, omdat hij wil dat sportevenementen toegankelijk blijven voor zijn achterban. De kritiek van de president staat lijnrecht tegenover de visie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino verdedigt de tarieven juist. Volgens hem moet de voetbalwereld meebewegen met de ontwikkelde entertainmentmarkt en marktconforme prijzen vragen. Voor het eerst wordt gewerkt met dynamic pricing, waarbij de prijs continu verandert op basis van de vraag. Ondertussen groeit de woede bij supportersorganisaties. Vorige week doken er zelfs tickets voor de finale op voor meer dan $2 miljoen. Het wereldkampioenschap trapt af op 11 juni.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2007.
3: Oh, een mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses. Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Pool Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters. Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file. Op de A2 nog een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en de afrit Maastricht Airport is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij de afrit Numansdorp 20 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech, daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West een half uur vertraging door politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Daar is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Olympische droom van de veldrijders lijkt voorlopig in duigen te vallen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft laten weten dat er in 2030 geen plek is voor de sport op de winterspelen in de Franse Alpen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de top van het IOC, waaronder voorzitter Christy Coventry, blijven de regels onveranderd. De winterspelen zijn er alleen voor sporten die op sneeuw of ijs worden beoefend. Achter de schermen wordt er voor de Wielerunie en de Atletiek Federatie al jaren gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen. Ze zien het als een logische toevoeging, omdat deze sporten hun piekseizoen in de winter hebben. Ook Mathieu van der Poel sprak eerder zijn steun uit en noemde het veldrijden een uitstekende basis voor andere disciplines en hoopte op meer erkenning. Toch gaat het IOC daar niet in mee. Het Olympisch Comité is duidelijk, zonder ijs of sneeuw als achtergrond is er geen toegang voor de sport. Het comité wil bovendien voorkomen dat de winterspelen onbeperkt blijven groeien. Hoewel de officiële stemming pas volgende maand plaatsvindt, is de koers nu al bepaald. Er komen voorlopig geen zomersporten of zogenaamde crossoversporten bij. Voor de Spelen van 2034 in Salt Lake City is de deur nog niet volledig dicht, maar voor 2030 zullen de veldrijders moeten blijven toekijken.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Del en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA stelt een officieel onderzoek in naar de invloed van eigenaren die meerdere teams in de Formule 1 bezitten. President Mohammed Ben Sulayem bevestigt dat de bond kijkt of deze constructies de sportieve eerlijkheid wel ten goede komen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding van het onderzoek is de discussie over de onafhankelijkheid van teams die onder dezelfde vlag vallen. Hoewel Red Bull al 20 jaar lang twee teams runt, ligt de onafhankelijkheid van die teams steeds vaker onder een vergrootglas. Vooral de doorstroom van personeel tussen twee teams zorgt voor vragen. Ook de enorme waardestijging van aandelen in de sport speelt een rol. Belangen in teams zijn in korte tijd veel meer waard geworden. Critici binnen de sport, zoals McLaren-topman Zak Brown, spreken zich al langer uit tegen dit systeem. Hij wijst erop dat het bezitten van meerdere clubs of teams in bijna alle andere grote sporten verboden is. Volgens hem is dat noodzakelijk om de eerlijkheid op de baan te garanderen. De FIA-president deelt die zorgen. Hij zet vraagtekens bij de ethiek van het bezit van twee teams en vraagt zich hardop af of dit wel de juiste weg is voor de toekomst. Een speciaal team van de bond onderzoekt nu of deze constructie juridisch en sportief gezien nog wel wenselijk zijn. Vooral om te voorkomen dat eigenaren een oneerlijk voordeel krijgen bij het stemmen over nieuwe reglementen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2019.
2: Vettel zit te sparen. Bij de langzamere ronde. Die gaat aan het einde nog proberen aan te vallen. Zo finishen gaat Max naar P3 met 1 punt. Maar nu is het anders, want daar is Charles Leclerc. Dat is het voordeel van Alexander Albon. Of hebben ze daar geroepen? Leclerc heeft betere banden. Ja, 4-5 rondjes beter. Dat is ook niet spannend. Vettel gaat het hier weer terug proberen, maar krijgt weinig ruimte. Er is een touché en een lekker band. Jongens, jongens, jongens. Leclerc tussenuit. Gasly naar P5. Lekker joh. Naakt zich hier een oor aan van je welste. Op het moment dat ze niet dominant zijn, rachen ze elkaar van de baan. Hey, tof joh.
3: Puncture, what the hell is he doing? Sorry, puncture. Mijn god, moet dat zijn. Zijn punt mist hem al.
2: Nou, dit wordt een fijne debrief hoor vandaag bij Ferrari.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Als een ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het uitstapje van Max Verstappen naar de GT3-racerij zorgt voor een enorme verschuiving in de autosportwereld. Dat zegt zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot Lucas Auer in een terugblik op hun gezamenlijke voorbereiding voor de 24 uur van de Nürburgring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Oostenrijker is er door de komst van de wereldkampioen sprake van een nieuw gouden tijdperk voor deze klasse. Wat ook terug te zien is in de enorme publieke belangstelling tijdens de recente races. Auer vertelt dat de samenwerking met Verstappen verrassend soepel verloopt. Ondanks de grote druk en de aandacht is de sfeer in de pitbox ontspannen. De coureurs vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan. Waar Auer veel ervaring meebrengt in het rijden met GT-auto's, brengt Verstappen een ongekende scherpte en professionaliteit in het team. De focus ligt momenteel vooral op het managen van het verkeer op de baan. In een race met zoveel verschillende klassen is het volgens Auer de grootste kunst om op het juiste moment gas terug te nemen zonder kostbare tijd te verliezen. Hoewel een klein technisch mankement een eerdere overwinning tijdens de klassificaties nog in de weg stond, blijft het team strijdbaar. De Mercedes-AMG-auto wordt door Auer omschreven als de perfecte allrounder die onder alle omstandigheden, van zon tot regen, mee kan strijden om de bovenste plekken. De coureurs delen continu data met elkaar om de auto tot in de kleinste details af te stellen voor de hoofdrace die volgend weekend plaatsvindt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De voetbalbond van Curaçao weigert Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ondanks een dwingend verzoek van de spelersgroep en de hoofdsponsor blijft het bestuur vertrouwen houden in Fred Rutte. De selectie moet zich nu voorbereiden op het historische WK-debuut, terwijl de interne spanningen hoog oplopen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelersraad van Curaçao zocht onlangs direct contact met voorzitter Gilbert Martina. Een boodschap voor de voorzitter was duidelijk. Ze willen dat Advocaat weer terugkeert aan het roer. De coach uit Den Haag vertrok in februari vanwege de gezondheid van zijn dochter. Maar nu die situatie verbeterd is, staat hij open voor een terugkeer. De spelersgroep is erg te spreken over de manier waarop zij zich onder zijn leiding kwalificeerde voor het wereldkampioenschap. Naast de spelers voert ook hoofdsponsor Corendon de druk op. Eigenaar Atilay Uslu heeft laten weten dat de voorkeur bij Advocaat ligt. De reisorganisatie twijfelt zelfs over de toekomstige samenwerking met de bond. Toch houdt voorzitter Martina voet bij stuk. Hij stelt dat Fred Rutte de huidige bondscoach is en dat ook zal blijven. Dat zorgt voor een lastige situatie, want de resultaten onder Rutte vielen tot nu toe tegen. Ook is er onvrede over nieuwe stafleden die door hem zijn aangesteld. Voor Rutte breekt nu een spannende fase aan, want hij moet binnenkort zijn selectie bekendmaken met daarin de spelers die eerder nog om zijn vertrek vroegen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2010.
2: Het hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
3: Oké. Zo. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
2: Soms is het te grappig hoor, wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk. Oh, dames en heren. Wij zijn zojuist getuige geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
3: Okay, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Darter Gian van Veen is weer op de weg terug na een lastige periode waarin hij worstelde met zijn vorm en fysieke ongemakken. De jonge Brabander kende een moeizame start van het jaar met vroege uitschakelingen in de Premier League. Maar de stijgende lijn is inmiddels weer ingezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de sportieve druk kreeg Van Veen te maken met nierstenen. Een kwaal waar hij onlangs aan is geopereerd. De darter geeft aan dat hij het mentaal zwaar had en het gevoel had dat hij in de hoek zat waar de klappen vielen. Hij deed er alles aan om uit de dip te komen door harder te werken. Maar merkte dat die aanpak soms juist averechts werkte. Inmiddels kijkt hij daar met meer rust en begrip naar. Hij ziet in dat het drukke schema invloed heeft gehad op zijn spel. Een opvallende keuze in zijn herstel is de overstap naar nieuwe pijlen. Hoewel hij vorig jaar al wilde wisselen, vond hij door zijn goede resultaten eerder niet het juiste moment. De recente vormdip bleek uiteindelijk de ideale aanleiding om de knoop toch door te hakken. De nieuwe pijlen hebben een stroevere grip, wat hem meer controle geeft bij zijn hoge werptempo. Die materiaalswitch en het fysieke herstel geven hem nu het vertrouwen voor de ontknoping van de Premier League. Van Veen is verwikkeld in een spannende race om de vierde plek die recht geeft op de play-offs. Zijn doel voor de laatste speelronde is om een speelavond te winnen, om zo een plek in de play-offs te bemachtigen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse deelnemers aan het KLM Open verschijnen dit jaar in het oranje aan de start. Toernooidirecteur Ruud Gullit heeft dit thema gekozen om het golfevenement te laten dienen als de officiële aftrap van de sportzomer. Vlak voordat de nationale voetbalploeg in actie komt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gullit spreekt van een editie vol oranje energie op golfbaan The International. Het is de bedoeling dat het toernooi één groot opwarmevenement voor Nederland wordt. Niet alleen de professionals, zoals Joost Luiten en Darius van Driel, dragen de nationale kleur. Ook de honderden vrijwilligers en partners doen mee. De organisatie hoopt bovendien dat het publiek massaal in het oranje naar de baan komt om de spelers te steunen. Sportief directeur Daan Sloter benadrukt dat het deelnemersveld ondanks alle voetbalgekte ijzersterk blijft. Naast de Nederlandse toppers komen ook internationale namen zoals de Italiaan Francesco Molinari en de Finse Sami Felimäki in actie. Ook titelverdediger Connor Syme is er weer bij. Voor de fans is dit een bijzonder jaar, want het is de laatste keer dat het KLM Open op The International wordt gespeeld. Hierna verhuist het toernooi weer naar de vertrouwde duinen van De Kennemer in Zandvoort. Een baan die al vaker het decor was voor dit kampioenschap. Voor nu ligt de focus volledig op de baan bij Schiphol, waar de oranje koorts op de green moet gaan toeslaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Marina Bay. Singapore. 2012.
2: Fernie in de punt op dit moment. Op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector. Op Jenson Button. 1/10 in de eerste sector. Oh, weer! Weer Michael Schumacher. Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde. Op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij in de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto. En nu weer. Kijk eens, die loopt. Tuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik.
1: Grand Prix Radio.

zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Gabriel Bortoletto rijdt inmiddels zijn tweede seizoen in de koningsklasse en kan rekenen op hulp uit onverwachte hoek. De Braziliaan krijgt namelijk veel steun van Max Verstappen. De twee hebben in de afgelopen jaren een hechte vriendschap opgebouwd die veel verder gaat dan alleen een praatje in de paddock. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoletto vertelt dat hij Verstappen echt als een mentor ziet. Dat begon al toen de Braziliaan nog in de Formule 3 reed. Ook nu hij zelf een vast stoeltje in de Formule 1 heeft, is die hechte band gebleven. De viervoudig wereldkampioen staat altijd klaar om vragen te beantwoorden of twijfels weg te nemen bij de jonge coureur. Hoewel ze nu werkelijk tegen elkaar racen, merkt Bortoletto dat hun vriendschap daar niet onder lijdt. Hij denkt dat dit komt omdat ze op dit moment in een andere fase van hun carrière zitten. Verstappen heeft al ontzettend veel bereikt en ziet de jonge Braziliaan daarom niet als een directe bedreiging voor de titel. Volgens Bortoletto vechten ze momenteel niet om dezelfde posities op de baan. Hij geeft wel toe dat de dynamiek misschien kan veranderen als ze ooit samen om het kampioenschap strijden. Voorlopig geniet hij vooral van de goede klik die de twee ook buiten het circuit hebben.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zet grote vraagtekens bij de hoge prijzen voor het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De president heeft laten weten dat hij zelf ook niet bereid zou zijn om de huidige bedragen voor een ticket neer te leggen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De prijzen voor het toernooi zijn fors gestegen vergeleken met eerdere edities. Waar een gemiddeld kaartje een paar jaar geleden nog zo'n $1600 kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de $13.000. Voor de allergoedkoopste plekken moeten fans al snel $1000 betalen. Trump geeft aan dat hij niet op de hoogte was van deze bedragen en vindt het jammer voor de gewone supporters uit wijken als Queens en Brooklyn. Hij suggereert dat zijn regering de zaak nader gaat bekijken, omdat hij wil dat sportevenementen toegankelijk blijven voor zijn achterban. De kritiek van de president staat lijnrecht tegenover de visie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino verdedigt de tarieven juist. Volgens hem moet de voetbalwereld meebewegen met de ontwikkelde entertainmentmarkt en marktconforme prijzen vragen. Voor het eerst wordt gewerkt met dynamic pricing, waarbij de prijs continu verandert op basis van de vraag. Ondertussen groeit de woede bij supportersorganisaties. Vorige week doken er zelfs tickets voor de finale op voor meer dan $2 miljoen. Het wereldkampioenschap trapt af op 11 juni.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Grenzen de la Frontera. Spanje. 1997.
2: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig. Grand

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Olympische droom van de veldrijders lijkt voorlopig in duigen te vallen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft laten weten dat er in 2030 geen plek is voor de sport op de winterspelen in de Franse Alpen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de top van het IOC, waaronder voorzitter Christy Coventry, blijven de regels onveranderd. De winterspelen zijn er alleen voor sporten die op sneeuw of ijs worden beoefend. Achter de schermen wordt er voor de Wielerunie en de Atletiek Federatie al jaren gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen. Ze zien het als een logische toevoeging, omdat deze sporten hun piekseizoen in de winter hebben. Ook Mathieu van der Poel sprak eerder zijn steun uit en noemde het veldrijden een uitstekende basis voor andere disciplines en hoopte op meer erkenning. Toch gaat het IOC daar niet in mee. Het Olympisch Comité is duidelijk, zonder ijs of sneeuw als achtergrond is er geen toegang voor de sport. Het comité wil bovendien voorkomen dat de winterspelen onbeperkt blijven groeien. Hoewel de officiële stemming pas volgende maand plaatsvindt, is de koers nu al bepaald. Er komen voorlopig geen zomersporten of zogenaamde crossoversporten bij. Voor de Spelen van 2034 in Salt Lake City is de deur nog niet volledig dicht, maar voor 2030 zullen de veldrijders moeten blijven toekijken.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA stelt een officieel onderzoek in naar de invloed van eigenaren die meerdere teams in de Formule 1 bezitten. President Mohammed Ben Sulayem bevestigt dat de bond kijkt of deze constructies de sportieve eerlijkheid wel ten goede komen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding van het onderzoek is de discussie over de onafhankelijkheid van teams die onder dezelfde vlag vallen. Hoewel Red Bull al 20 jaar lang twee teams runt, ligt de onafhankelijkheid van die teams steeds vaker onder een vergrootglas. Vooral de doorstroom van personeel tussen twee teams zorgt voor vragen. Ook de enorme waardestijging van aandelen in de sport speelt een rol. Belangen in teams zijn in korte tijd veel meer waard geworden. Critici binnen de sport, zoals McLaren-topman Zak Brown, spreken zich al langer uit tegen dit systeem. Hij wijst erop dat het bezitten van meerdere clubs of teams in bijna alle andere grote sporten verboden is. Volgens hem is dat noodzakelijk om de eerlijkheid op de baan te garanderen. De FIA-president deelt die zorgen. Hij zet vraagtekens bij de ethiek van het bezit van twee teams en vraagt zich hardop af of dit wel de juiste weg is voor de toekomst. Een speciaal team van de bond onderzoekt nu of deze constructie juridisch en sportief gezien nog wel wenselijk zijn. Vooral om te voorkomen dat eigenaren een oneerlijk voordeel krijgen bij het stemmen over nieuwe reglementen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
2: Jongen, wat is dat spannend.
3: Fuck. Het gaat zo niet gebeuren, dit.
4: Verstappen behind, 1 second.
2: Die pillow.
3: Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil, groot. Groot. Oh, binnenkant. Ja. Nee, nog niet. Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses. Gat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
5: He turned in on me.
6: Nee, there's nothing wrong with that, mate.
5: He turned in on me. What the hell is that?
3: Ja, jongens, dit is toch racen? Dit wil je toch zien? Masterclass terugkomen na een poepstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flikt het gewoon. Max Verstappen afgevlakt als winnaar.
5: Yes, come on! Yes!
1: Grand

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het uitstapje van Max Verstappen naar de GT3-racerij zorgt voor een enorme verschuiving in de autosportwereld. Dat zegt zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot Lucas Auer in een terugblik op hun gezamenlijke voorbereiding voor de 24 uur van de Nürburgring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Oostenrijker is er door de komst van de wereldkampioen sprake van een nieuw gouden tijdperk voor deze klasse. Wat ook terug te zien is in de enorme publieke belangstelling tijdens de recente races. Auer vertelt dat de samenwerking met Verstappen verrassend soepel verloopt. Ondanks de grote druk en de aandacht is de sfeer in de pitbox ontspannen. De coureurs vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan. Waar Auer veel ervaring meebrengt in het rijden met GT-auto's, brengt Verstappen een ongekende scherpte en professionaliteit in het team. De focus ligt momenteel vooral op het managen van het verkeer op de baan. In een race met zoveel verschillende klassen is het volgens Auer de grootste kunst om op het juiste moment gas terug te nemen zonder kostbare tijd te verliezen. Hoewel een klein technisch mankement een eerdere overwinning tijdens de klassificaties nog in de weg stond, blijft het team strijdbaar. De Mercedes-AMG-auto wordt door Auer omschreven als de perfecte allrounder die onder alle omstandigheden, van zon tot regen, mee kan strijden om de bovenste plekken. De coureurs delen continu data met elkaar om de auto tot in de kleinste details af te stellen voor de hoofdrace die volgend weekend plaatsvindt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De voetbalbond van Curaçao weigert Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ondanks een dwingend verzoek van de spelersgroep en de hoofdsponsor blijft het bestuur vertrouwen houden in Fred Rutte. De selectie moet zich nu voorbereiden op het historische WK-debuut, terwijl de interne spanningen hoog oplopen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelersraad van Curaçao zocht onlangs direct contact met voorzitter Gilbert Martina. Een boodschap voor de voorzitter was duidelijk. Ze willen dat Advocaat weer terugkeert aan het roer. De coach uit Den Haag vertrok in februari vanwege de gezondheid van zijn dochter. Maar nu die situatie verbeterd is, staat hij open voor een terugkeer. De spelersgroep is erg te spreken over de manier waarop zij zich onder zijn leiding kwalificeerde voor het wereldkampioenschap. Naast de spelers voert ook hoofdsponsor Corendon de druk op. Eigenaar Atilay Uslu heeft laten weten dat de voorkeur bij Advocaat ligt. De reisorganisatie twijfelt zelfs over de toekomstige samenwerking met de bond. Toch houdt voorzitter Martina voet bij stuk. Hij stelt dat Fred Rutte de huidige bondscoach is en dat ook zal blijven. Dat zorgt voor een lastige situatie, want de resultaten onder Rutte vielen tot nu toe tegen. Ook is er onvrede over nieuwe stafleden die door hem zijn aangesteld. Voor Rutte breekt nu een spannende fase aan, want hij moet binnenkort zijn selectie bekendmaken met daarin de spelers die eerder nog om zijn vertrek vroegen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: 2011.
1: Alonso binnen. Weer naar Soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, is de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie.

extra vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Darter Gian van Veen is weer op de weg terug na een lastige periode waarin hij worstelde met zijn vorm en fysieke ongemakken. De jonge Brabander kende een moeizame start van het jaar met vroege uitschakelingen in de Premier League. Maar de stijgende lijn is inmiddels weer ingezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de sportieve druk kreeg Van Veen te maken met nierstenen. Een kwaal waar hij onlangs aan is geopereerd. De darter geeft aan dat hij het mentaal zwaar had en het gevoel had dat hij in de hoek zat waar de klappen vielen. Hij deed er alles aan om uit de dip te komen door harder te werken. Maar merkte dat die aanpak soms juist averechts werkte. Inmiddels kijkt hij daar met meer rust en begrip naar. Hij ziet in dat het drukke schema invloed heeft gehad op zijn spel. Een opvallende keuze in zijn herstel is de overstap naar nieuwe pijlen. Hoewel hij vorig jaar al wilde wisselen, vond hij door zijn goede resultaten eerder niet het juiste moment. De recente vormdip bleek uiteindelijk de ideale aanleiding om de knoop toch door te hakken. De nieuwe pijlen hebben een stroevere grip, wat hem meer controle geeft bij zijn hoge werptempo. Die materiaalswitch en het fysieke herstel geven hem nu het vertrouwen voor de ontknoping van de Premier League. Van Veen is verwikkeld in een spannende race om de vierde plek die recht geeft op de play-offs. Zijn doel voor de laatste speelronde is om een speelavond te winnen, om zo een plek in de play-offs te bemachtigen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse deelnemers aan het KLM Open verschijnen dit jaar in het oranje aan de start. Toernooidirecteur Ruud Gullit heeft dit thema gekozen om het golfevenement te laten dienen als de officiële aftrap van de sportzomer. Vlak voordat de nationale voetbalploeg in actie komt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gullit spreekt van een editie vol oranje energie op golfbaan The International. Het is de bedoeling dat het toernooi één groot opwarmevenement voor Nederland wordt. Niet alleen de professionals, zoals Joost Luiten en Darius van Driel, dragen de nationale kleur. Ook de honderden vrijwilligers en partners doen mee. De organisatie hoopt bovendien dat het publiek massaal in het oranje naar de baan komt om de spelers te steunen. Sportief directeur Daan Sloter benadrukt dat het deelnemersveld ondanks alle voetbalgekte ijzersterk blijft. Naast de Nederlandse toppers komen ook internationale namen, zoals de Italiaan Francesco Molinari en de Finse Sami Felimäki in actie. Ook titelverdediger Connor Syme is er weer bij. Voor de fans is dit een bijzonder jaar, want het is de laatste keer dat het KLM Open op The International wordt gespeeld. Hierna verhuist het toernooi weer naar de vertrouwde duinen van De Kennemer in Zandvoort. Een baan die al vaker het decor was voor dit kampioenschap. Voor nu ligt de focus volledig op de baan bij Schiphol, waar de oranje koorts op de green moet gaan toeslaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Buenos Aires, Argentinië. 1998.
2: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel. Ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar. Deze moet. Waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier. Oh ja. Gaat lekker, jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debriefen. Om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje. Maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Getuigen de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Gabriel Bortoletto rijdt inmiddels zijn tweede seizoen in de koningsklasse en kan rekenen op hulp uit onverwachte hoek. De Brazilianen krijgt namelijk veel steun van Max Verstappen. De twee hebben in de afgelopen jaren een hechte vriendschap opgebouwd die veel verder gaat dan alleen een praatje in de paddock. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoletto vertelt dat hij Verstappen echt als een mentor ziet. Dat begon al toen de Braziliaan nog in de Formule 3 reed. Ook nu hij zelf een vast stoeltje in de Formule 1 heeft, is die hechte band gebleven. De viervoudig wereldkampioen staat altijd klaar om vragen te beantwoorden of twijfels weg te nemen bij de jonge coureur. Hoewel ze nu werkelijk tegen elkaar racen, merkt Bortoletto dat hun vriendschap daar niet onder lijdt. Hij denkt dat dit komt omdat ze op dit moment in een andere fase van hun carrière zitten. Verstappen heeft al ontzettend veel bereikt en ziet de jonge Braziliaan daarom niet als een directe bedreiging voor de titel. Volgens Bortoletto vechten ze momenteel niet om dezelfde posities op de baan. Hij geeft wel toe dat de dynamiek misschien kan veranderen als ze ooit samen om het kampioenschap strijden. Voorlopig geniet hij vooral van de goede klik die de twee ook buiten het circuit hebben.
2: Dit is
0: jouw sportradio.